Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran. Dan volgt Saudi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt, namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd, 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En sportclub Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
3: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
2: Dan speelt club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een recordaantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Peenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
4: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En dan nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onderaf afmaken.
2: Want dan speelt club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
9: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
3: Sinds 2024 staat al een regeling door de aandeelverkoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
2: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
4: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
5: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
2: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
6: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
6: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
6: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
10: Allee, maar dat past toch nog?
6: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
11: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
14: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
15: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
14: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
14: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
1: Welkom bij Radio Minerva. Normaal gezien zit hier een zonnige verschijning, maar nu zult je de komende 2 uren met deze kleine donderwolk moeten doen.
2: Dit is Fred Medley.
1: En wij begonnen rustig aan met Zucchero en Diamante. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen, welkom bij Radio Minerva.

De Harness en Super Trooper. En wij gaan tussen nu en 10 uur misschien nog een aantal keer verrassend uit de hoek komen. Misschien ook wel met deze Gerbos en South of the Border.

Ook in de muziektrein op dinsdagavond besteed ik aandacht aan Antwerpse muziek. En die goede gewoonte heb ik maar even meegebracht naar Goedemorgen Antwerpen. Je hoort Jules Krapul en 1, 2, 3, 4.

0: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel:
1: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
0: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, Nira

0: kon lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Oké.
1: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een heim glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Vrongs is dat manneke.
7: Bingo!
8: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
7: Bingo!
8: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!
9: En terwijl ze hier Studio 2 helemaal aan het opkuisen zijn, is dit een perfect moment om deze van Wim Sonneveld te draaien.

Wim Sonneveld en Lovelied op Dora in de jaren 80 ook nog eens gecoverd door Drukwerk. Zit ergens in mijn platencollectie op vinyl, ik zal hem een van de komende dagen eens gaan opzoeken. De heemkundige kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Breudenborg. Onze collectie over Hobokens rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te krijgen op nummer 03-827-33-26, 03-827-33-26 of via de site www.hobogien.be.

The Steller Brothers and I Still Miss Someone. En de zon doet poging om door te breken. Het wil nog niet zo goed lukken, dus wij gaan ze in uw radio toveren. Zo dadelijk met The New Generation, Amigos para Siempre. Maar eerst met Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

mocht je aan tafel gaan of mocht je aan tafel zitten, ik wens je een smakelijk eten. En bij veel Vlaamse huisgezinnen staat bij het ontbijt de pot Nutella op tafel.

En dat waren ze, onze vrienden van het West-Vlaams Gemengd Ventekoor. Elke dinsdagavond omstreeks 8:15 te horen in de muziektrein. Om maar eens reclame te maken voor mijn eigen programma.

Tom Jones en Tanya Tucker en I'm Living It Up To You. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden van onze website, via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

laatste vocale was deze van Nana Mouskouri, Mama Leone. En een heel aantal jaren geleden had Martin Garrix een hit met Animals. En wij gaan eens afsluiten met een instrumentale klassieke versie. En dat allemaal gebracht door de Symphony X.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar een dikke teester leeg.
6: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
11: aha. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, van het Antwerpen.
12: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school, of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
13: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
12: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
14: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
12: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbare, zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
15: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
12: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
5: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
16: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
17: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
16: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
18: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
1: Dit is Fred Medley op Radio Minerva.
2: En het tweede deel van Goedemorgen Antwerpen, dat begonnen wij met Vivo Perle, Ich lebe für dich, Andrea Bocelli en Judy Wise. En wij gaan nu muzikale honger stillen met Dusty Springfield en Breakfast in Bed. Werd in de jaren 80 gecoverd door UB40 en Chrissy Hynde.

En wij gaan nog eens even naar ons eigen Vlaanderlandje. Met deze van Marleen. Souvenirs voor later en daarna Barry White in the Ghetto.

Lucille Starr kennen wij vooral van Jolie Jacqueline en The French Song. Maar wist u dat zij ook deze heeft opgenomen, die wij vooral kennen in de versie van Pussycat, Mississippi?

De vouwle Maarten vloepen en smelten bolle koepen is lekker wandelen op de Kaiserlaan. Of anders langs

Heel mooi, en daarom draaiden wij hem helemaal tot de laatste noot. Stafke Fabri op de groen plus op een bank. Daarnet ging het mis met Lucille Starr en Mississippi. Lukt het niet van op CD, proberen wij het nog een keertje vanuit de database.

En deze keer is het wel goed gegaan met Lucille Starr en Mississippi. Even een berichtje aan onze luisteraars. Zo dadelijk wordt het secretariaat bemand en kan je Eddie de Schutteren bereiken op 03 219 60 30.

0: Andy Williams en Secret Love. En wij gaan nog even verder met die typische Radio Minerva sound. Met Nat King Cole, Astrisate Mas. De Spaanse versie van Come Closer to Me. Je hoort hem na de reclame.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
9: Oké.
8: Okay. Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
10: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
11: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
10: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klare mannen, een echte rally in de kerk. Voor meer info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

En dat was hem, onze huiszanger, zou je kunnen zeggen, Nat King Cole. En kent u de formatie Steps uit de jaren 90 nog? Ze hadden veel hits en ik was er wel een beetje fan van. Ze hadden ook eentje, Lasting on My Mind. Maar wist u dat het origineel van Bananarama kwam?

En hier op het Sint-Anna-strand is de zon een beetje aan het doorbreken. Komt waarschijnlijk omdat Hubert en Rosina net in de studio gearriveerd zijn. Dus ook na 10 uur wordt genieten met een hoofdletter geschreven.

The Harlem Voices en You've Got a Friend. En wij blijven het nog even rustig aandoen met de Flying Pickets. En zeg ik Flying Pickets, dan weet u dat het a cappella is. I Got You, Babe.

En wij moeten hier langzaam maar zeker plaats gaan ruimen voor het volgende programma. Dat is de Muziekacademie. Maar we hebben nog een aantal leuke in petto, zoals deze van Michael Bublé.

En dit was mijn bijdrage op deze maandag bij Radio Minerva. Ik wens u heel veel plezier met de Muziekacademie. En morgen ben ik er weer tussen 8 en 10, maar dan in de avonduurtjes. En we sluiten af met Ricky King en Verde.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn niet meer in zijn doorhoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur.

0: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school, of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
1: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen. En die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan. Hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van we maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terugtrekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
0: De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-drone-wapens voor het leger te onderzoeken, dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Francke had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Francke wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hanta-virus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hanta-virus laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld. 3 zijn aan het virus gestorven. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog wisselvallig, wel warmer bij 18 graden.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Elbeuken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
6: Robert de expert. 0-326-93-93.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan weer van start met onze muziekacademie. We bedanken eerst en vooral Fred voor de 2 uurtjes die hij gedaan heeft in de plaats van Karin met de mooie muziek. Dan, wij gaan hier van start aan de microfoon Hubert in Studio 2. En meegewerkt aan het programma Rosina op het nummer 03-219-1727 en op het secretariaat Eddy 03-219-6030.

En ons eerste nummertje is er eentje van Mireille Mathieu. Want het schijnt dat ik dat veel te weinig draai. Je t'aime avec ma peau.

De keuze van Rosina voor deze week. Het eerste is er eentje van Mino Reitano. Era il tempo della mare.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
6: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
5: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor feireninfo kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
7: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
8: Oké.
7: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke deze leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
11: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
10: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. En in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien vanuit het westen rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag wisselvallig en 18 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
14: Zeker, de Limburgse nachtegaal Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
15: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
14: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
15: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
14: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes naar

0: Minerva Café, dan kreeg de zoemer een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar uw Delhaize, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva triple and support the radio.
2: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
3: Oké.
2: Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
4: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
5: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
4: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, de nechte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

0: He'll Have to Go.
1: Put your sweet lips

En de muziekacademie, die zit erop voor mij nog niet, Frans Rosina, want die blijft zitten om Frankie verder te helpen met zijn programma The Music Sound. Wij horen elkaar terug volgende week. Bye bye!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
8: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
7: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
9: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
7: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Raphaël Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Elke maandag tussen 12 en 2 neemt Frankie je mee op een muzikale reis vol klassiekers, vergeten pareltjes en natuurlijk de glorieuze Supersong. Die ene plaat die net dat tikkeltje meer brengt.

Een zeer goede middag, beste luisteraars van Radio Minerva. Dit is Supersong met Frankie en vandaag geen Monique, maar wel Rosina aan de telefoon. Waarvoor dank, Rosina. Ja, wel mensen, wat denkt u? Oei, een andere tune. Ja, ik heb eens een andere begintune genomen van Martin Butcher uit de serie Winnetou uit onze jonge tijd. Jawel. We gaan eerst en al Hubert bedanken voor zijn twee uurtjes variatie van muziek met de Muziekacademie natuurlijk. Ik kan zometeen een liedje starten en dan ga ik iets zeggen. Hou jullie liedkaart klaar, want ik heb kaarten weg te geven voor zondag 31 mei. Maar daar zometeen iets meer over. Nu de Strijntjes met Inflatie. Dat is van alle jaren, hè? Inflatie.

0: flossen.
1: Zeg maar, in flossen, wat is daar nou eigenlijk?
2: Ah, wel, ze, had er zich een dodige conjunctuur, statistisch degressieve tendensen manifesteren, de inconveniënten van zwijvende monetaire origine, en dat de infrastructuur destructief wordt geïnfluenceerd, ah, wel, dan is de dingen,
1: oh, dat,

Jawel, nu weten we wat inflatie is, maar dat voelen we zelf in onze portemonnee natuurlijk. Jawel, ik heb het juist gezegd, ja. Wil je graag zondag 31 mei een middag met Tine meemaken om 15 uur in het Fakkeltheater, de FOMO-monoloog met Anne Nelissen? En je bent dit? Belt naar 03-219-1727. Ik heb een paar duo-tickets voor jullie klaar liggen, maar je moet de kaarten wel komen halen in ons Minerva Café. En dat kan vanaf donderdag tot en met zondag van 11 uur tot 18 uur. Dus, Justine, voor zondag 31 mei is naar het Fakkeltheater te gaan, de FOMO-monoloog met Anne Nelissen. Belt nu naar ons Rosina. Zit je aan tafel? Ga je aan tafel? Smakelijk eten, zou ik zeggen. Jawel. Hier is Vic Damone met Let's Fall in Love.

1956. Dat was Louis Prima. En als je goed hoorde op de achtergrond, hoorde je Kelly Smith met Just a Gigolo and I Ain't Got Nobody. En nu Charles Aznavour, For Me, Formidable.

1969, jawel. Maya Sherry, Al Martino, jawel. En nu, eentje uit 68. Des O'Connor, All I Need Is You.

Deze zangeres zou in de tijd die ideale schoondochter zijn geweest. Heb ik mij laten vertellen. Dat het zo was, dat weten we natuurlijk niet. Dat is Doris Day met On the Street Where You Live. En nu, een moeder moet stralen. Jawel, hier is Frans Bauer.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
1: Okay.
0: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
3: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
2: De mis begint om 10:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
7: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
8: Frans is dat manneke.
9: Maandagmiddag met Frankie voor jong en oud.

Helmut Zacharias met tulpen uit Amsterdam. En ze komen oorspronkelijk uit Turkije, de tulpen, jawel. Maar ja, where do I begin? Hier is Andy Williams.

Ja, als je zo naar buiten kijkt, dan trachten naar die zomer natuurlijk. Hè. Maar er is verbetering op komst. Als we mogen geloven, vanaf donderdag en vanaf vrijdag zouden we Spaanse temperaturen krijgen. 26 graden, zeggen ze. Jawel. Dit was Cliff Richard met Summer Holiday uit 1969. Jawel. De volgende is ook uit dat jaar. Gary and the Peacemaker met How Do You Do It?

Jawel, Cliff Richard en Gary in de Pacemaker zijn ouder dan ik dacht. Ik dacht van 69, nee, ze waren van 1963 al, jawel, jawel. En nu de volgende uit zijn LP, de Crooners, Take It With A Smile. Ja, als je een belastingbrief krijgt voor te betalen, denk ik niet dat je dat aanpakt met een smile. Nee, hier is Helmut Lotti.

Dit waren de originele nog. K3 met Je hebt een vriend. Heel belangrijke mensen een goede vriend hebben. Maar ja, ze dan gaan verhuizen naar het buitenland. Ja, maar tegenwoordig met FaceTime en telefonisch kan je dat allemaal nog bereiken. Even zien naar de klok. Ja, we gaan er even uit voor wat reclame en de tijd zijn van 1 uur. En dat doen we met Petula Clark en Smile. Tot na het tijd zijn.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
10: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
9: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
11: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
9: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
14: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
15: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
14: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
14: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
16: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
17: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
18: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
16: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
17: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
21: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
21: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
22: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
21: Allemaal?
22: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
23: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
24: Wat zei het hem?
22: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
25: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci ImmoBiep.
27: Aha. Minerva.
25: Dit is deel 2 van Super Song. Nog meer fijne herinneringen, mooie klanken en vooral gezelligheid. Super Song met Frankie, deel 2.

Welkom terug in deel 2 van Supersong met Frankie en aan de telefoon Rosina. En ons kan je bereiken op de 03-219-1727. Zo, mijn koffie is uit, mijn brooddoosje is weggevoefeld en we kunnen eraan beginnen. We starten met Bert Kempfert en Havanagila. Mensen, als je lid bent en je wil eens graag zondag 31 mei naar het Faculteater gaan, naar Anne Nelissen gaan zien, naar de FOMO-monoloog, belt gerust. Er is wel één voorwaarde, je moet wel de ticketten komen halen hier in ons Minerva Café. En dat kan vanaf donderdag tot en met zondag tussen 11 uur en 18 uur. Dus ben je lid en wil eens graag naar Anne Nelissen gaan zien, belt gerust naar de 03-219-17. Ik heb nog één duo-ticket voor jullie klaar liggen. Jawel. En u weet, mijn tweede uur start ik altijd met eentje van Tony Servi. Hier is hij met And I Love You So.

1957, maar het blijft toch zo'n geweldige plaat, vind ik. Ja, When I Fall in Love, Nat King Cole. En als je denkt van, oh, dat is misschien eentje voor in onze Minerva Top 1000. Wel, je kan nu al stemmen, want in augustus zenden we weer uit een hele week lang jullie favorieten, door jullie gekozen. En je kan vanaf nu al stemmen, maar alleen via onze website www.radiominerva.be en dan zul je zien Top 1000. Klik daarop. En je kan uw drie lievelingen, zou ik zeggen, invullen. En je kan zoveel stemmen dat je wilt, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Of misschien deze. Ten was then, and now is now. Hier is Jack Jones.

Jack Jones. Ja, beste luisteraars, je moet niet meer bellen voor die vrijkaarten voor Anne Nielsen, want ze zijn de deur uit. Spijtig, spijtig. Jawel, ik weet het. Maar ze zijn allemaal de deur uit. Voor de mensen die gaan kijken, veel kijkplezier met Anne Nielsen en de Fomonoloog. Jawel. En nu, Pat Boone. Ja, Will You Love Me Tomorrow? Ja, tegenwoordig met die one-night stands. Je weet het nooit niet, hè? Hier is hij, Pat Boone.

Een beetje Spanje op uw radio. Julio Iglesias met Amor, Amor, My Love. Ik kan een paar leden van ons feliciteren met hun verjaardag. Jawel, Annie uit Borgerhout, Diane uit Antwerpen, Johan uit Meldzeelen, Paul uit Bricht, Rita uit Temse en Mayo uit Antwerpen. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie in van Rosina. En natuurlijk al de luisteraars die vandaag jarig zijn. Een gelukkige verjaardag en geniet van jullie dag. Hier is Steve Lawrence met Portrait of My Love.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè? Iedere

0: donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak, hè. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
5: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
4: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaarmannen, een echte rally in de kerk. Voor feireninfo kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
6: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
7: Okay.
6: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Begin de Begin, het orkest van Artie Shaw. Jawel. Het volgende, vorige week heb ik het gebracht met George Michael. Vandaag Johnny Mathis. Hier is Secret Love.

0: vind ik ook een prachtige versie. Dat was Veraline met Strangers in the Night. Dat kennen we natuurlijk allemaal van Frank Sinatra. Hier is Frank Sinatra met The Gypsy.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

Willeke Alberti, ik mis die tijd van toen. Missen jullie die ook zo? Ja, ik wel. Zoals straks de zaterdag, ik mis die tijd van het echt Songfestival, dat er nog echte liedjes waren en dat het geen circus was. Mijn twee uurtjes zitten erop, mensen. Bedankt voor te luisteren. Jawel, en de mensen die de zondag 31 mei naar het toneel gaan, veel plezier ermee. Ik geef me graag de microfoon door aan Omer Braam voor twee uurtjes prachtige muziek met de musicbox. En de telefoon die gaat naar ons Christian. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk van Rosina, die ik nog eens bedank voor nog twee uurtjes langer te blijven hier. Mij hoor je terug volgende week. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Tot volgende week. En dat doen we met de Malcolm Roberts. Please forgive me.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt journaliste Katrien Sales.
5: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
4: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
9: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost deze schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
10: Aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva en welkom in het programma van de Musicbox. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Frankie en Rosina verzorgden het programma Supersong tussen 12 en 14 uur. En wij gaan starten met Lou Rawls en het nummer You'll Never Find Another Love Like Mine.

Somos Novios, de Spaanse versie van It's Impossible. Het werd ons gebracht door Vicky Carr. We gaan verder met Jovali, Twee ogen zo blauw.

I'll never love this way again. En dat kregen we dan weer van Dionne Warwick. Tijd voor een instrumentaal nummer. En dat krijgen we van het Orkest Perez Prado. Patricia.

Wanted Man, en dat was Frankie Lane. We krijgen de Britse Helen Shapiro, een opname uit de jaren 60. Don't Treat Me Like a Child.

0: Louis Mariano en hij bracht Les Enfants du Pirée.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan. Woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Oké.
1: Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
4: Wat is dat? Wat doet dat?
3: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klare mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar

0: wachten al. Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: De Van Hengsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat, manneke.

We Know, deze keer in de versie van de Carpenters. Van Trini Lopez krijgen we nu Perfidia.

de Amerikaanse pianist Liberace. En hij bracht New York, New York. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

You are my sunshine, gebracht door Nat King Cole. En dan is er onze Lisa Delbo. Liefde is een kaartspel.

De Britse crooner Michael Holiday met een opname uit 1959. For You, For You. En het laatste vocale nummer in dit eerste deel krijgen we van Engelbert Humperdinck. En hij brengt The More I See You. Na de reclame rond het klokje van 15 uur zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu
10: 3 uur.
9: Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De bemanning van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip is zo pas aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
12: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand. Contact natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
11: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. 1 van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en opnieuw 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
9: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
16: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
9: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
16: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
9: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: Find a wheel and it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes along the ground, ground, ground till it leads you to the one you love. Then your love

Perry Como. En dat werd onze eerste gast in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En hij bracht Round and Round, een opname uit 1957. Dit alles in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Onze volgende gaste is Doris Day en zij brengt Sacred Love.

Fats Domino, I'm a Fool to Care. We gaan verder met Rosemary Squires. En zij brengt een selectie uit The Sound of Music, My Favorite Things.

The Four Aces met I'll Never Smile Again. En dan krijgen we nu Roger Daniels aan het orgel. Hij brengt Je T'aime Chérie.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En wij begroeten als nieuw lid de heer Ralf Turkouw uit Antwerpen. Wij bedanken hem voor de steun aan Radio Minerva. En speciaal voor Ralf hebben we Frank Sinatra met My Kind of Town.

tot zover Frank Sinatra met My Kind of Town Chicago Is. Speciaal voor ons nieuw lid, de heer Ralph Turkouw uit Antwerpen. Onze volgende gasten, Ella Fitzgerald, with a song in my heart.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel
8: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
7: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
9: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
10: Oké.
9: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Jimmy Frey en hij had Rozen voor Sandra. En dan is er Shirley Bassey, All the Things You Are.

Sentimental Journey, Memories of You en You Made Me Love You. Dat alles kregen we in een medley gebracht door het orkest van Max Greger. Onze volgende gast is onze eigen Gary Hagger en hij brengt Suspicion.

Ne pleure pas, bambino. En dat kregen we nog van Dalida. We besluiten met de Zweedse formatie ABBA en het nummer Chiquitita. Onze collega Martijn de Rijer is verontschuldigd wegens familiale verplichtingen. En wij gaan hem vervangen. Dus blijf maar luisteren naar uw Radio Minerva. Want na de berichten van 16 uur zijn wij er weer. Tot straks.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar een decolleté leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak, is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
11: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven, sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand contact, natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
10: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maximaal rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
14: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
15: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.
17: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
18: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
17: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
19: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
18: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
20: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
21: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
22: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Imobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva, en welkom in het programma High Society. Vandaag met Omer Braam ter vervanging van onze collega Martijn de Reijer, die verontschuldigd is wegens familiale verplichtingen. We begonnen met het orkest van Robert Maxwell en zij brachten The Sheik of Araby. En het eerste vocale nummer krijgen we van David Whitfield en hij brengt If Ever I Would Leave You.

Tot zover Marva met Leven, leven de liefde. We gaan terug naar het begin van de jaren 50 voor een Franstalig nummer. En dat krijgen we van Charles Trenet. L'âme des poètes.

Green Eyes, gebracht door het orkest van Ray Conniff. En dan is er Frank Sinatra, Moon River.

0: K-Star. En zij bracht ons Round the World. En dat deed zij in 1 minuut en 51 seconden.
1: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan. Woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Oké.
1: Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse, met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
4: Wat is dat? Wat doet dat?
3: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klare mannen, een echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar... reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
9: Oh ja? Of vol vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
8: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
9: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
8: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke?
9: Vrongs is dat, manneke.

Analyse, gebracht door Bobby aan het schoppen. En we gaan verder met Julie London. There will be some changes made.

Corrie en Grato of Catherine. Het werd ons gebracht door Jerry Veel. Het orkest van Joe Reisman. En zij brengen ons naar het eiland Capri.

Chubby Checker en hij bracht Rosie. En dan zegt Della Reese, you're driving me crazy.

Ritme, dat kregen we van Bill Haley met zijn Rock Around the Clock. En we gaan naar het einde in het eerste deel van het programma iSociety met het ensemble van Dino Garcia. En hij brengt Malagueña. Na de reclame, rond het klokje van 17 uur, zijn wij er weer. Tot straks!

0: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie, dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
4: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
3: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
5: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Al dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: Si avvisa fatto annato.

Iedereen welkom in deel 2 van het programma High Society bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. In de plaats van Martijn de Reijer, die vandaag weer ouden is, wegens andere verplichtingen. We begonnen dit tweede deel met Buddy Greco en zijn versie van het nummer Mala Femina. En van Sarah Vaughan krijgen we nu Broken Hearted Melodies.

Bob Benny met een opname uit 1964. Mijn gitaar zal altijd zingen. En Mireille Mathieu die zingt hier in het Duits. Aber dich vergesse ich nie.

Utterkes van Perez Prado, Sherry Pink en Apple Blossom White. En van Jim Pitney krijgen we nu Princess in Rags.

If You Want Me, gebracht door country girl Lena Martel. En van Enk van Montfoort krijgen we nu Dag Schattenboutje.

0: Edith Piaf. En die had het over Marie Trottoir.
1: Zondag is het weer zover. Dan is het zingse met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel...
2: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
1: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gewoon niet vanzelf. Dus zie dat op taart zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
3: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
4: Oké.
3: Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar... reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
9: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
8: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
9: Ja, ik zijn kleer.
8: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
10: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

To Each His Own, deze keer in de versie van Jacques Raymond. En André Mos, die heeft zijn saxofoon meegebracht en hij brengt Wheels.

Ronnie Hilton. En hij bracht ons Magic Moments. En dan zegt Neil Christian, that's nice.

That's Nice. En dat kregen we nog van de Britse zanger Neil Christian. We besluiten het programma High Society Vocaal met de Four Aces en het nummer Friendly Persuasion. Onze collega Mark Uitenhoven brengt zijn programma tussen 18 en 20 uur, dus zeker luisteren naar uw Radio Minerva. En wij zijn er weer volgende week maandag. Tot wederhoren. Bye bye.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De Katjou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
8: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
7: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
9: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
7: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
10: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
11: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
16: zeg?
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Aha. Minerva.
18: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva.

0: Een hele buonasera en welkom bij een kerstverse aflevering van Jukebox Live. Zo net na de marathon-uitzending van collega Omer Braam.
1: Dit is Jukebox.

Steve Lawrence wist het al lang, bij Jukebox moet je zijn voor een karrevracht aan oldies, crooners en evergreens. En dit is al meteen een hele grote crooner, Malcolm Roberts.

Clovers sloten dit Bossa Nova 3 luik af met My Heart Said the Bossa Nova. Vicky Carr, die raakte weer een gevoelige snaar zoals we van haar gewend zijn met deze For All We Know.

Gary om 18:30 bij Radio Minerva Jukebox Live. Elke maandag tussen 6 en 8. En ook deze avond. En dit is Bobby Vinton.

Daar kan ik duidelijk niet genoeg van krijgen. Can't get enough of your love. Barry White in zijn gekende stijl. Frankie Lane, die meende het, maar zij wilde er een spelletje van maken. En dat zinde hem duidelijk niet. You wanted someone to play with.

Muziek die u enkel in bij Radio Minerva hoort natuurlijk in Jukebox Live. Frankie Lane en Hold Your... No, You Wanted Someone To Play With. Zo was het. Morgen is het de hemelse verjaardag van Alma Cogan. Ze werd geboren op 19 mei 32, maar jammer genoeg nam ze al van ons afscheid op haar 34ste. Dit is Alma Cogan.

Just One Look van Doris Troy. En wie goed geluisterd heeft, ontdekte dat die dezelfde intro had als het vorige nummer van Al McCogan. En nu is het tijd voor onze huiszanger Jerry Vale.

0: over again.
1: Glen Yarber had geen boodschap aan regen en wind. Hij droomde al van de summer sunshine om 6:50 bij Jukebox Live op Radio Minerva. En we gaan naar Frankrijk, naar Mireille Mathieu, alias Madame Froufrou. Daar is ze.

zucht van 7 uur. The Five Keys, Doo-Wop and She's the Most. Nog eentje voor het tijd zijn van 7 uur. Tot zo voor de tweede helft.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechtestraat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
7: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
6: Het schip wordt ook helemaal ontsmet. Intussen meldt Volksgezondheid dat er opnieuw iemand geïdentificeerd is die in contact is gekomen met het hantavirus. Het gaat om een Brusselaar die hielp bij de medische evaluatie aan boord van het cruiseschip. Het is een laag risicocontact. De man moet niet in quarantaine. De persoon wordt wel opgevolgd. De 2 andere landgenoten die een hoog risicocontact hadden, zitten op dit moment thuis in quarantaine. De oppositie wil dat het Rekenhof zich buigt over de aankoop van drone-afweersystemen door het leger. De vraag komt er nadat de federale auditdienst zei dat die het dossier niet zal onderzoeken. Defensieminister Franke had nogthans een audit aangekondigd na de PANO-reportage over mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop. Maar de auditdienst zegt dat ze er te weinig van kennen. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. De bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden zelfs. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
8: Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.
9: De Jukebox.
10: U luistert naar Jukebox.

Blij dat u ook naar het tweede deel luistert van Jukebox Live. En we zouden nog blijer zijn als u dat doet tot 8 uur. Robert Gennari, die schoof een trouwring over haar vinger en de rest is geschiedenis. She wears my ring.

Vrolijk muziek uit Latijns-Amerika van Los Cinco Latinos en Dimelo Tú, Maureen Evans met een klassieketje. Till

Duizenden van Dallas nodigen hen uit tot een dansje in het midden van de Turnhoutse baan, als dat maar goed is afgelopen. Carol Burnett is bang van spoken in het donker. Haunting.

0: Heel mooi, van Johnny Brandon, ooit ook opgenomen door Perry Como. We gaan naar Italië, naar Ricche e Poveri.
1: U luistert naar Jukebox.

Onvervalste radio Minerva muziek van Robert Cameron en Only Yesterday. Overmorgen hebben we een beroemde jarige, Cher. Die wordt 80 en ze ziet er nog altijd 25 uit. Hoe zou dat komen? Hier is ze nog eens met haar ex-echtgenoot Sonny. Sonny en Cher.

Baby don't go, maar we gaan het toch doen, want onze tijd zit er bijna op. Sani en Cher, en Cher wordt overmorgen 80 jaar. Nog eentje om af te sluiten. Popcorn met Billy Hines.

0: Wij eindigen deze uitzending nice and slow met Jesse Green. Voilà, het zit er helemaal op. Chewbox live van maandag 17 mei is zit erop, inderdaad, is gedaan. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Tot Chewbox.
1: Dit was Chewbox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
3: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
2: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Twee andere inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus ook af. Ons land eindigde zaterdag trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
4: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik.

0: Op een maandagavond vragen of jij de juiste weg wel kent. Misschien niet meteen onze bezigheid, wel die van Treintje Oosterhuis. Goedenavond en welkom bij Avondstond. Op een maandagavond vragen of jij de juiste weg wel kent. Misschien niet meteen onze bezigheid, wel die van Treintje Oosterhuis. Goedenavond en welkom bij Avondstond.
1: Radio Minerva.
2: Alle senioren willen hem horen.

0: Waarom koppelden we Octopus aan die Bobby Helms? Wel, die Special Angel werd ook door Octopus later nog een keer overgenomen. Van hen draaiden we dan alweer South of the Border. En wat wij ons de laatste tijd hardop afvragen, is dat draaien van platen nog wel van toepassing. Vroeger had je singles en LP's, die draaiden inderdaad in het rond. CD's vlogen al meer in het rond. Maar tegenwoordig met die digitale datasystemen vliegt er hier van alles door de lucht, maar draaien doet het al lang niet meer. Waar is de tijd van de rockabilly plaatjes?
1: Hello, baby.
2: Hi, honey.
1: There's a rockabilly party Saturday night.
2: You gonna be there?
1: I got my invite.
2: You gonna bring your records?

Joan Regan riep de hulp van de Johnston Brothers in voor deze Wait For Me Darling. En daarvoor Suzanne en Freek. Ze zijn halverwege. En dan zal u zich afvragen van wat? Wel, van hun tournee langs een aantal grote stadions waar ze optreden. En beginnen deden we dit blok met Hugo en Luigi. Soms hebben mensen, net zoals Sarah vanavond, al eens de goesting om de koffers te pakken, zie. Bij wijze van spreken dan, Bourvil achterna.

Ik heb de indruk dat die Johnson Brothers wel erg populair zijn, hoor. Ze zaten er net al met Joe Reagan in een plaatje en nu ook met Susie Miller. Maar waarschijnlijk zijn dat al lang niet meer dezelfde. Happy Days en Lonely Nights en Garth Brooks met een van de mooiste country ballads die je ooit in Countryland kan vinden. Als George Jones de Rolls Royce van de countryzangers is, zoals een collega van mij onlangs opmerkte, dan is Garth Brooks toch wel zeker de Mercedes. Onlangs zag ik op een televisiequiz een fragment van Serge Gainsbourg met Jane Birkin, het aanstekelijke Je t'aime moi non plus. Maar wist u dat hij dit origineel niet voor Jane Birkin had geschreven, maar wel ooit opnam met de legendarische BB Brigitte Bardot?

0: onze Pompi op Minerva toch een uitslover, hè? Radio
1: Minerva. Hey Willem, draai eens een plaatje van bij ons.
2: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog...

Onze roots en ons hart ligt dan ook in de Kempen. Louis Neefs had dat goed bekeken. Voor hem was dat Gierle, voor ons zal dat voor eeuwig en drie dagen wel de gemeente Westerlo zijn. En dan nu onder het motto, die laatst lacht, best lacht, Ray Brown.

Lang voordat Aretha Franklin ermee aan de slag ging, Helen Shapiro en Say a Little Prayer. Vaderlandse muziekgeschiedenis, als je ze napluist, kom je vaak dezelfde namen tegen. Zoals deze grote meneer op die kleine smoelschuif. Toets!

meteen ook het einde van dit eerste deel Avondstond. Na negenen het nieuws uiteraard en daarna deel 2. Blijven luisteren dus.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
3: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
2: De tieners hadden de wagen zonder toestemming genomen van op een familiefeest. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. De bestuurder van 17, twee inzittenden van 16 en eentje van 14 raakte zwaar gewond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Dat melden de advocaten van de familie. Lumumba was de eerste premier na de onafhankelijkheid van Congo. Hij werd in 1961 vermoord. Maar de zaak zal vervallen nadat bekend raakte dat voormalig topdiplomaat Etienne Davignon is overleden. Hij was de laatste Belg die mogelijk betrokken was, die nog leefde. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie van Lumumba gerechtigheid te brengen voor koloniale misdaden. In twee Nederlandse supermarkten zijn drugs gevonden tussen het fruit. Dat meldt de politie daar. Het gaat om twee winkels van supermarktketen Lidl. In een van de winkels werden tientallen kilo's cocaïne gevonden in bananendozen. In de andere winkel is het nog niet duidelijk om welke drugs het gaat. De politie onderzoekt nog hoe de drugs in de winkels terechtkwamen en of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

Ooit zei mij een filosofisch iemand, de dag dat je geen dromen meer hebt, sluipt de duisternis des doods je leven binnen. Ja, ik vond dat nogal zwaar op de hand, maar als ik die plaat van de Carpenters nu eens goed beluister en denk wat er met Karen is gebeurd, ja, dan krijgt dat ergens toch wel zin. Enfin, we willen niet zwartgallig beginnen op dit maandagavond laat uur. 9 uur bij Radio Minerva, op een maandag is dat avondstond. Welkom bij deel 2, daarin zo dadelijk Dolly Parton, Michael Bublé, Reese Witherspoon en deze Jim Dale.

Het gaat weer niet zo best met de gezondheid van Dolly Parton. Opnieuw heeft ze een groot deel van haar tournee moeten aflassen. Het is wat met dat madammeke, maar ja, ze is de 80 voorbij. Je mag je altijd wel verwachten aan medische ellende en aan kwaaltjes. Je moet er ons niet van spreken. In elk geval, wij hopen dat het snel weer beter gaat met Dolly Parton. Miss Country Music, zeg maar. Bartje Peters wil ons zo dadelijk laten geloven dat liefde alles is. Tenminste, als hij voorbij Dean Martin geraakt.

Het maanlicht, dat krijg je voorlopig nog gratis en voor niks. Maar rozen, daar betaal je al pakken geld voor. Hè. Dat wordt allemaal gekweekt. Daar komen lampen en veel elektriek aan te pas. Je moet dat maar s'avonds eens zien in de rand van Antwerpen. Daar ligt de hemel helemaal roze of oranje op van het licht in de serres om rozen te kunnen kweken. Enfin, het is maar dat u het weet. De oversteek naar Nederland, de jaren 70, maakten we die heel erg veel. We waren verknocht aan de zogeheten zeezenders, zoals Veronica, Caroline, Mi Amigo en nog vele anderen. Uit die tijd, dit zijn de Nederlandse Cats nog eens.

Kleine mensen, ook daar moet je respect voor hebben, uiteraard. Little Man, Sonny en Cher. Nu waren dat toevallig wel twee boomlange figuren. Sonny iets minder, maar Cher was een grote madame en ik bedoel dan in lengte. Dit zou u ook ergens moeten van kennen, als u tenminste ooit vertrouwd bent met de rijke geschiedenis van de Italiaanse muziek. Mina.

Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt.

van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. En ik jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik

te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

Elvis met reclame voor een snoepje heb ik me altijd laten vertellen. De Milky White Way. En zo net ook André van Duin. Voorbijgaand aan de droeve dingen van het leven. Jij bent voor altijd bij mij. Al is het maar met een foto op het nachtkastje. Zullen wij er eens wat flinke soulmuziek insteken? De Climax Blues Band.

Deze Andy Williams, More and More, zou niet misstaan in de Radio Minerva Top 1000. En u weet, vanaf nu kan u er weer voor gaan stemmen. Hè? Gewoon een kijkje gaan nemen op onze website www.radiominerva.be en daar kan u uw keuze doorgeven. Deze mevrouw dankt haar naam aan het beroep van haar echtgenoot. Patachou, gaat maar eens opzoeken. Les Amants de Paris.

Met die heerlijke wandeling door Parijs eindigen we ook deze aflevering van Avondstond. Ik deed het met heel veel plezier voor collega Sarah. En ik dacht ook, volgende week heeft ze een vervangster gezocht. En die ook gevonden. Blijven luisteren dus maar naar al onze programma's. En volgende week hoor je dan wie hier op deze stoel op maandagavond terechtkomt. Veel plezier en graag tot morgen vroeg. Dan ben ik er met Goedemorgen Antwerpen.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Étienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaerts legt uit waarom de maatregel er komt.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
4: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
2: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

Dag lieve luisteraars, wat is er zo magisch aan de roos? De Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen, zij waren er allen door gefascineerd en sierden er hun tempels en paleizen mee. Joséphine de Beauharnais, de eerste echtgenote van Napoleon, had in haar kasteeltje van Malmaison een rozentuin aangelegd met alle destijds gekende rozen. Vandaag zijn er theerozen, stamrozen, klimrozen, ja zelfs bodembedekkende rozen. En door het kruisingswerk van duizenden liefhebbers door de eeuwen heen kunnen wij nu genieten van een overvloed aan rozensoorten. Voor de dames heb ik alvast een boeketje meegebracht. Donkerrode, wat dacht u? Een goede avond samen.

dunkelrote Rosen bringe ich dir, schöne Frau. Und was das bedeutet, wissen sie genau. Jenverdrehrtlechtes. Solang de geur van rozen nog prijkt op jouw gelaat en in uw ogen een blik van vuur, mijn hart zowel doet vlammen als verpozen, pluk van jouw levenslengte de zoete vrucht, want de roos zal verwelken als de wind verkilt.

You're a rose, maybe a wild rose, but I'll be proud to take you home for all to see. Gentleman Jim Reeves met een song van Cindy Walker. En de versjes waren van de Spaanse renaissance-dichter Garcilaso de la Vega. De wilde roos, ze inspireerde ook de Amerikaanse componist Edward MacDowell in een van zijn woodland sketches.

Lang geleden, 1896, Edward McDowell to a Wild Rose. U hoorde het BBC Concert Orchestra. Over de vergankelijkheid van het leven, vergane bloei, is er door de eeuwen heen veel nagedacht, geschreven en gecomponeerd. François Hardy heeft het van de meest betrouwbare bron. Mon ami la rose me l'a dit.

Mon ami la rose me l'a dit ce matin, on est bien peu de choses. Dat was Françoise Hardy in 1964. Zelfde geluid in de 16e eeuw. Kom zien, mijn liefste, of de rozen die wij het eerste ochtend blozen, haar kleedjes rijden in de zon. Vanavond nog niet heeft verloren haar schone snit, haar purpergloren, haar blos, die de uwe wezen kon.

Mantovani, Mexicali Rose. En de versjes waren van de Franse Renaissance-dichter Pierre de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose. Het is een wraakgedichtje, want Ronsard was afgewezen door zijn liefje Cassandre Salviati en hij verkneukt zich erin dat ze oud en lelijk zal worden. Maar tevens maant hij: cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Kortom, niets laten aanbranden. En de passionele Gigliola Cinquetti heeft deze gouden raad goed verstaan.

Abbracciami, baciami con passione, il tango delle rose, Gigliola Cinquetti. De Duitse dichter Rainer Maria Rilke heeft ook gedichten geschreven in het Frans, een hele bundel zelfs, Les Roses. Roos, ik zie je openkieren, een boek vol bladen van verfijnd geluk, een toverboek dat zich opent op de wind om gelezen te worden met gesloten ogen.

Ernesto Cortázar speelt de Autumn Rose van de Engelse componist Thomas Wood. In zijn eenvoud had hij een roos laten tatoeëren op zijn borst, maar ze begrepen niet wat hij daarmee bedoelde.

0: Mother's Tattoo.
1: Burt Lancaster en Anna Magnani in de film A Rose Tattoo, naar het toneelstuk van Tennessee Williams. U hoorde Lita Rosa op muziek van Harry Warren. Patsy Cline zit tussen twee stoelen. A rich man's gold or a poor man's roses.

A rich man's gold or a poor man's roses. Country Queen Patsy Cline. Een roosje voor jou, over de dood heen. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wei zonder dauw en de echo niet lacht om een lach.

0: Een roosje, mijn roosje, Conny van den Bos op tekst van Gerrit den Braber. Het kan ook tegendraad. Ik zal je geen rozen schenken, je niet laten voorgaan. Ik zal me niet herinneren wat je aan had. En als ik je al lief zou hebben, dan was jij de laatste om dat te ervaren. Nee, ik stuur je geen rozen. En rozen passen zo goed bij jou. I won't send roses, and roses suit you so.
1: I won't send roses or hold the door. I won't remember which dress you wore. My heart is too much in control. The lack of romance in my soul will turn you gray, kid. So stay away, kid. Forget my shoulder.

Robert Preston met een song uit de musical Mac and Mabel, I Won't Send Roses. Ze is een beetje down, ze heeft een dipje, zeggen ze nu, en daar is hij de schuld aan. Daarom gauw naar de bloemist, I Want Some Red Roses for a Blue Lady.

Vic Dana op muziek van Bert Kempfert, Red Roses for a Blue Lady. The Rose and the Flame.

roos verschroeide de liefde ook. John Regan met een song van Billy McFarland, The Rose and the Flame. Leukere dingen, 18 yellow roses came today. 18 yellow roses in a pretty bouquet.

Sean O'Farrell, je 18 Yellow Roses Came Today, met een kaartje. Al hoor je een ander, ik hou van je. Oei, problemen. Give me 1000 roses, let's swing.

Bing Crosby op muziek van Harry Warren, The Rose in Her Hair. De Perzische astronoom, wiskundige, filosoof en dichter Omar Khayyam, die leefde in de 11e eeuw, liet ons een aantal kwatrijnen waarin hij ons zijn blik op het leven verraadt. Geniet van dit leven. Het is een kostbare roos, bedwelmend en geurend. Maar nog een poos en dan zijn wij stof. En onder dat stof geen wijn, geen lied, geen zanger. Eindeloos.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In San Diego in de VS is minstens 1 dode gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Volgens CNN gaat het om een veiligheidsagent. Het is onduidelijk of er nog slachtoffers zijn. Een schutter was de moskee binnengedrongen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat hem bezielde. De omgeving werd een tijd lang afgesloten ook, maar volgens de politie is het gevaar intussen geweken. In Antwerpen is een man van 46 aangehouden in het onderzoek naar een verdacht overlijden afgelopen zaterdag. Een man werd dood teruggevonden op straat. Mogelijk viel hij uit het raam, maar het kan ook zijn dat hij met geweld om het leven werd gebracht. De vrouw die eerder ook werd opgepakt is intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt nog. En rond middernacht straks scheert een asteroïde rakelings langs onze aarde, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
3: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
2: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

Hermann Praai en Anneliese Rothenberger, Rozen für dich, komt uit de operette Boccaccio van Frans van Soupé. Welkom terug, lieve trouwe vrienden van het slaapmutsje. Van roos naar roze, het is maar een stap. En die werd al gezet in de 16e eeuw door Justus de Harduijn in zijn poëziebundel De wereldlijke liefde tot Rozemond. Zoet is de westenwind, die ruischen doet en beven, de loverkens van het woud en het groensel in haar plein. Zoet is een koele mei, die het al in vreugd doet leven. Zoet is het roosken, met die een morgendauw besproeid. Maar weet gij wat er zoeter is dan al dit zoet? Drie kuskens achtereen van haar een rozenmond gezond.

Georges Delerue, A Little Romance. Er was een tijd, eind 15e eeuw, toen twee Engelse adellijke families beiden dachten aanspraak te kunnen maken op de troon. De Plantagenets van Lancaster en de Tudors van York. Beiden hadden ze een roos als embleem in hun wapenschild, zodat hun strijd bekend werd als The War of the Roses. En u weet het, de Tudors wonnen.

Johann Strauss' Wilde Rose, Polka Mazur. We blijven in Engeland bij de liefde van koning Henry Plantagenet II en zijn onsterfelijke gevoelens voor zijn maîtresse, de mooie Rosamund Clifford. Zijn Rosamundi, de mooiste van de hele wereld. Zij ontmoetten elkaar in de kapel van Goldstow Abbey naast het koninklijk domein, The Chapel of the Roses.

Malcolm Vaughan, The Chapel of the Roses. Franse geschiedenis nu. Catherine de Vaucelles is de minnares van de Franse koning Lodewijk de XI. Maar omdat ze wat te veel naar andere mannen lonkt, vraagt de koning dichter François Villon om haar eens een lesje te leren. Ja, maar dan gebeurt het. Villon wordt zelf verliefd op haar. Only a rose I give you.

De tenor uit Malta, Oreste Kirkop, Only a Rose, komt uit de musical The Vagabond King van Rudolf Frimmel. Als er in het koninkrijk eindelijk een prinsesje geboren wordt, is de vreugde groot. Maar een oude fee voorspelt dat de prinses zich op haar 16e aan de spoel van een spinnenwiel zal prikken en zal sterven. En dat gebeurt. Samen met de hele hofhouding valt de prinses in een diepe slaap. Maar een jonge fee heeft medelijden en verzacht de vloek. De prinses zal 100 jaar slapen en gewekt worden door een liefdeskus van een prins.

De schone slaapster wakker gekust op de muziek van Peter Tchaikovsky. De schone slaapster, in Duitsland en bij ons bekend als Doornroosje. En toch is het waar, rozen vallen uit de hemel.

Onze ster, rozen vallen uit de hemel, voor jou en mij. Uit de Eerste Wereldoorlog komt deze ballade van luitenant Frederick Weatherly, waaronder een verzonnen verhaaltje werd verteld dat er ingang als koek. De man verdwaalde na de zoveelste aanval en kwam terecht op een erf waar hij verliefd werd op de boerin. The Rose of Picardy.

There is a rose that will never die. It's the rose I keep in my heart. Roses of Picardy, Vince Hill, op muziek van Haydn Wood. En dat is de bedenker van de Promenade Concerts, The Proms. Hoe voelt het om second best te zijn? Second hand rose.

0: No.
1: Beck Fauvel, Barbara Streisand, Second Hand Rose. Komt uit de musical Funny Girl. Het kan ook anders, een loflied op Rosemary en wat die allemaal

De grote Nelson Eddy en Rosemary uit de gelijknamige musical, alweer van Rudolf Frimmel. In Lawrence, Massachusetts, waren de omstandigheden voor de arbeidsters in de textielfabriek zo erbarmelijk slecht. Denk aan onze arbeidsters in de film Daans, dat het tot een staking kwam. Die kreeg een stem met Rose Schneiderman, die opkwam met een slogan: "The worker must have bread, but she must have roses too."

Bread and roses, as we go marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mills left grey. De vrouwen van 1913 opkomend voor hun rechten en meer gelijkheid met de mannen. Op een gedicht van James Oppenheim. Met keizerin Sissi op gezondheidskuur op Corfu.

Nana Mouskouri op muziek van Manos Hadjidakis, Les Roses Blanches de Corfou. In de operette De Vogelhandelaar heeft de man ruzie met zijn liefje, de Christel van de Post, weet u het nog. En dan zal hij maar naar het feest gaan met ene Maria, wie hij prompt rozen aanbiedt en uitlegt wat die rozen betekenen.

Hildegarde Knef op muziek van Hans Hammerschmidt. De meeste dingen zijn onbelangrijk. Belangrijk is de roos.

Verbeco op een tekst van Louis Amade. L'important, c'est la rose, crois-moi. Dat was het laatste brokje magie voor vanavond. Fijn dat u luisterde. Wil u nog wat kwijt? Wil u wat vragen? Gauw een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Ik heb nog te danken voor het luisteren en zeg tot volgende week. Of vroeger al, als u volgende zondag om 8 uur op bent, dan zet ik eens mijn ochtendmutsje op. Dat wordt nog wat. Slaap zacht, zoete dromen en 1000 rozen.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
3: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
2: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.